0: assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk.

0: wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar raak.

duizend vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En

0: Ze regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe

0: wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer, in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In vrijwel het hele land ligt het openbaar vervoer vandaag stil. Vakbonden houden grote stakingen tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Niet alleen treinen, maar ook bussen rijden niet. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Het is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de twee landen, nadat Canada gisteren nieuwe importheffingen invoerde. En de toezichthouders op de AIVD en de MIVD maken zich zorgen over de nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze maken zich zorgen omdat ook het toezicht afneemt. En het weer wisselvallig vandaag met regen, af en toe wat zon en in de middag kans op onweer. En het wordt zo'n 18 graden.
1: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl

0: Facebook.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
3: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
2: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
4: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
2: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
5: Volg al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in Nederland ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De toezichthouders op de AIVD en MIVD maken zich zorgen over nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze zijn kritisch omdat in de nieuwe wet het toezicht op de diensten juist afneemt. Het weer vandaag wisselvallig, felle buien zijn mogelijk, het waait flink, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt 19 graden.
1: Hi.
2: Zet de zomer aan. Hier hoor je de hits waar de zon van gaat schijnen.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto. Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
3: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, tot

0: ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
2: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
7: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
8: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
9: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
8: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Goedemorgen. Lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

En de eerste keer dacht ik zo, toen dacht ik, bah, op die kent ze dat met losse hein. Maar door wat te zeggen, dat zal minstens ja, ene keer de klok rond was. Maar, ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam de flat ingericht. En we hebben daar de klommelen weer.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn. Het weer wisselvallig, felle buien, soms met onweer en hagel en het waait flink. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 19 graden.
1: Het is zomer! Omroep Horst aan de Maas.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
4: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
3: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada, nadat gisteren nieuwe importheffing

0: wetgevingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
1: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
0: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Expert, elektronica winkel Horst en Joyendaag Zorg voor Ouderen Horst.

0: eventjes naar negenen en dan gaan we weer.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Schrijven voor Bedrijven meldt zich weer present, zoals elke werkdag tussen 9 en 12 bij Omroep Horst-en-Maas. Goedemorgen, welkom. We gaan het weer doen met nieuws natuurlijk om het half uur. We hebben uiteraard weer de Forgotten 45, de geboorteplaten, platen zijn verhaal en de praatjes en de plaatjes.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En muziek uit Duitsland, Francine Jordi.

Ja, de groep houdt van koken. Want ze heette The Kungs and Cooking on Three Burners. This Girl, die heette uit 2016, alweer 10 jaar geleden. Waar blijft de tijd? Alles kan een mens gelukkig.

0: maken van René Vroger. Geschreven door de jongens van het Goede Doel, die het zelf ook opnamen trouwens. En Francine Jordy met haar nieuwe single bij onze Oosterburen, Nur voor eine Sommernacht.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Vandaag is het 9 september en op 9 september 1956 vindt de Ed Sullivan Show plaats in Amerika, een bekende tv-show. En het bijzondere was dat daar voor het eerst Elvis Presley optrad. En die show trok maar liefst 53 miljoen kijkers. En daarmee was het succes van Elvis geconsolideerd, zullen we maar zeggen. Dan hebben we ook nog 9 september 1964 het huwelijk van Boudewijn Groot met Anneke Versteeg. En hun zoon Marcel wordt geboren 27 december 1964. Marcel die later ook nog een hitje had, hè, met Mag ik naar je kijken in de jaren 90. Ik weet niet of hij tegenwoordig nog muziek maakt. En dan gaan we plaat draaien van Cat Stevens. Want op 9 september 1979 trouwt Yusuf Islam in de moskee van de Londense wijk Kensington met Fawzia Ali. En Yusuf Islam is, voordat hij zich heeft bekeerd tot moslim, inderdaad bekend geworden als de popzanger Cat Stevens. En dit vind ik een van de leuke liedjes van Cat uit 1975. The Man Apple Gas. Yeah, yeah.

Ja, de jaren 60, veel gekke titels. Vorige week draaiden we nog Dong Dong, Dikkie Dikkie Dong. En nu hadden we Doe Wa Dedi Dedi van Manfred Mann uit 1964.

0: was het Venlose bandje Zoemaar, waarin Lex Uiting ook zat toen de tijd. En volgens mij was het een beetje de afscheidssingel toen de tijd. Hoi je en bedankt. Wij gaan nog geen afscheid nemen. Nee, we hebben nog 2,5 uur te gaan. En nu nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn. Het weer wisselvallig, felle buien, soms met onweer en hagel. En het waait flink. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt 19 graden.
2: Voor muziek, nieuws en meer. Schrijven voor bedrijven. Elke ochtend voor jou.

Ja, het is bijna niet bij te houden hoeveel singles de man achter elkaar uitbrengt. Alex Rowan en de Emerald Eye is alweer een nieuwe plaat van hem in de tipparade. We gaan naar 1989. Een beetje een videoclip die bij MTV pas na 9 uur 's avonds uitgezonden mocht worden van Cher. Want ze vonden hem net een beetje te sexy. Hier is If I Could Turn Back Time. If

Lekker de muziek achterna. I go where the music takes me. Jimmy James en de Vagabonds uit 1976. Een mooie top 10 hit. Zo dadelijk de geboorteplaats. Eerst Tino Martin en Mart Hoogkamer. Twee volkszangers. En ze zingen de hartslag van de stad. MUZIEK

1977, Denise van Blondie, oorspronkelijk van Wendy en Rainbows. En Blondie maakte er nog eens een keertje een hele grote hit van. En iedereen dacht dat de zangeres Blondie heette. Nee, dat was de naam van de groep. Zangeres was inderdaad Deborah Harry. Dat weet jij ook.

Ja, één ding is zeker, ze houden van wandelen in groepsverband. You'll never walk alone, Gary and the Pacemakers. We gaan langzaam maar zeker op naar reclame en nieuws van 10 uur. Spreek je zo weer.

0: even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien.

0: Soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

elke keer als we het plaatje horen, moeten we denken aan de serie Friends, die toch ook wel elke avond wel weer op een of andere zender te zien is. Hè? Thema muziek van Friends door de Rembrandts. We draaiden ook nog de nieuwe Samuel Welten. Boom and the Beautiful Day was van U2. En dit, Ed Sheeran.

het was een hele pop-rock-opera, Hair. En het thema door Zen, Nederlandse formatie 1969. Lekkere muziek onderweg van Andy en Roy. We hebben ook nog Cat's Eye, de dames, met de hit van nu. En nu, Imagine Dragons, On Top of the World.

0: er worden zeker nog leuke plaatjes gemaakt tegenwoordig.
1: Muziek en gezelligheid bij Omroep Horst aan de Maas.
0: Oh. Hey, we gaan eventjes naar 9 september 2004. Madonna gaf toen een tweede concert in het Gelredomstadion in Arnhem. Haar eerste optreden een dag eerder was in de voorverkoop binnen een kwartier al uitverkocht. En vervolgens werd er besloten tot een extra concert. Nou, de fans moesten €77 betalen voor een kaartje als staanplaats. En de duurste zitplaatsen kosten in Arnhem toen de tijd €86. Nou, dat zal tegenwoordig nog wel wat opgeslagen zijn.

De onlangs overleden Dolly Parton en een van haar meesterwerkjes, Jolene. Natuurlijk over de vrouw die een beetje vluchtte met haar man. En daar was het liedje nou niet aan opgedragen, maar het was wel een liedje waarin ze zich kwetsbaar opstelde en zei van: ik weet dat je heel mooi bent, maar blijf van mijn man af.

0: Dan was er nog een keertje Amy Winehouse, Our Day Will Come. Ze overleed inderdaad op 27-jarige leeftijd. Ik bedenk me net dat we twee zangeressen achter elkaar hebben die inderdaad niet meer onder ons zijn. Dolly Parton nog daarvoor. En inmiddels tijd voor de Forgotten 45. Op verzoek van Ger, Julien Claire, Saint-Rien.
1: Forgotten 45.

Ja, Roxy Dekker en de Beer Minimum. En inderdaad is het de vraag, wat gaan de kaartjes kosten voor de optredens in de arena volgend jaar van Roxy? Hè? Maar goed, de fans hebben er alles voor over. We hadden het er straks al over de prijzen van de concerten al ruim 20 jaar geleden, die al redelijk de pom uitrezen. We gaan naar 1970. Een mooie hit van Norman Greenbaum. In de jaren 80 was het nog eens een keertje een hit van in de versie van Doctor and the Medics in Engeland met name. Maar dit was de originele Spirit in the Sky.

0: 90's Flashback, 1978.
1: Zo, daarnet hadden we nog Clean Bandit, alweer 10 jaar geleden. Rockabye met zanger van Anne-Marie. En we zetten de klok nog verder terug. Je hoorde al, de tijdmachine brengt ons terug naar 1978. Met een liedje van oorspronkelijk de band Blind Faith, waar ook Eric Clapton zat. Maar in 1978 pakte Santana het op. She's Not There. En wij spreken elkaar zo weer.

0: van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijvend voor bedrijven.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat.

0: resultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

0: Ja, muziek van Guus. Guus Meeuwis. En we ontvangen je met open armen. Armen open doen we ook hier elke ochtend. Heet u van harte welkom tussen 9 en 12 in dit programma. Voor Guus, Nederlands nummer 1. Nog steeds Shakira met Burner Boy. En de Die Die en My Destiny. Uit 1992 alweer een hit van Lionel Richie. Nou, 11:15 geweest. Ruim al. En dus tijd voor Bart van Leeuwen. Kortom, tijd voor de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: In het begin ging alles soepel. Oké, het was eerst al even wennen, maar al snel waren we onafscheidelijk. Het was liefde op het eerste gezicht. En na de eerste weken werd die liefde alleen maar sterker. We waren weliswaar verschillend van elkaar, maar ja, dat kon ons niks schelen. We leefden van dag tot dag en zouden later wel zien wat er met ons zou gebeuren. Tot de dag kwam dat jij me meenam naar je ouders. Die blik in hun ogen toen ze mij voor het eerst zagen, die zal ik nooit vergeten. Ik zag ze denken, hoe kan onze dochter nou met zo'n vent thuiskomen? En vanaf die dag was alles anders. Het leek ineens wel alsof je door mijn handen glipte als zand. Je ouders zijn waarschijnlijk op je in gaan praten en hebben je wijsgemaakt dat ik niks waard ben. En het ergste was dat jij dat bent gaan geloven. Je hebt je gewoon laten ompraten. Op een ochtend werd ik wakker, alleen. Je lag niet naast me in bed, je bleek te zijn vertrokken. Heb je daarna nooit meer teruggezien. Het doet me pijn om te zien.

Onze liefde het heeft verloren van een paar vooroordelen. Het had zo mooi kunnen zijn als we tenminste zelf onze liefde hadden kunnen bepalen. Jij en ik samen, zonder de bemoeizucht van jouw ouders om ons heen. Want ook al kom ik uit een ander milieu dan jij, we zouden daar ver boven moeten staan. We hadden alleen maar naar onze harten moeten luisteren in plaats van naar al die vooroordelen. Vooroordelen die er alleen maar zijn, omdat we in verschillende werelden zijn opgegroeid.

0: Linde Zelmons uit Venlo en Honger van mijn hert. Dat was het plaatje waardoor ik Linda leerde kennen toen de tijd. Linda Zelmons. En we hebben nog veel meer mooie muziek van haar daarna mogen ontdekken. Honger van mijn hert. Teddy Bear was van Elvis. Hoor je niet zo heel vaak. En die kwam uit 1957. En ook nog de American Authors Best Day of My Life. Limburgse nieuws komt eraan.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Limburg zijn in de eerste helft van dit jaar 24 explosies geregistreerd bij woningen, bedrijven en voertuigen. Dat zijn er 5 meer dan een jaar eerder. De sterkste stijging van alle provincies. Enkelraden krijgt een opvanglocatie voor maximaal 14 minderjarige statushouders. En in Limburg rijden vandaag geen treinen van de NS en Arriva vanwege een landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs daar het werk neerleggen.
2: Praatjes, plaatjes, koffie en muziek op je werk. Lekker sterk.

0: Ja, muziek van onze oosterburen Andrea Berg. Haar allernieuwste single Das kan uns keiner nehmen.
1: Beter Trinekens met de beste gouden ouwe.
0: Wat dacht je, wat een echte... Golden Oldie van de Eagles.

Ja, dat laatste stukje wordt altijd weggefeed. Wat mij betreft mogen ze nog eventjes doorgaan op die Spaanse gitaar. Los Lobos en hun versie van het Richie Valens nummer La Bamba. Alhoewel, het is een traditional, hè, zoals ze dat noemen. Iedereen mag hem gewoon opnemen. Lily Allen.

1976, Rudy Carrel en samen een straatje om. Ja, Der Rudy werd hij genoemd, hè, in Duitsland. Daar was hij hartstikke populair, ook als quizmaster-presentator. En ze vonden het geweldig, die Duitsers. Die Rudy, die met dat Nederlandse accent Duits sprak. En bij ons natuurlijk ook zeker bekend. Ooit deed hij zelfs mee aan het Songfestival voor Nederland. Dat is in de jaren 50. De man is er helaas niet meer. Alice. Mooi.

wat prachtig, wat mooi. West Coast formatie Venice uit Amerika samen met de broers Tangerine uit Nederland en By Your Side. Nou, de lunchtijd komt er zo aan. Je hoort de lunchtoeter, wij nemen afscheid en we spreken elkaar morgen weer vanaf 9 uur in de ochtend. Blijf lekker luisteren naar Omroep Horst en Maas. Lunch makkelijk, hoi!

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Elektronica Winkel Horst en Joyendaag Zorg voor Ouderen Horst.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DHB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.

Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De gemeente Valkenburg heeft een woning in Sibbe een half jaar gesloten. Daar was in juli een inval van de politie. Daarbij werd cocaïne en het synthetische 4-CMC gevonden. Hoeveel wordt niet gezegd, het is ook niet bekend of bij de inval iemand werd gearresteerd. Omstanders hebben in Roermond een pinpasdief gepakt. Dat gebeurde gistermiddag. 51-jarige dief had een 81-jarige man beroofd op het Munsterplein. Toen hij probeerde weg te rennen, werd hij door 3 mensen tegengehouden en daarna door de politie gearresteerd. De meest gezochte man van Duitsland is bij Weisweiler opgepakt, niet ver van Aken, op zo'n 20 kilometer van de grens. De 48-jarige Daniel V.

0: wordt verdacht van meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienet. Correspondent Giem Balduk.
1: De vermoedelijke dader kon worden gepakt omdat hij heeft geprobeerd bij een verkeersafzetting voorbij te komen in de buurt van een energiecentrale, waar ook al eerder een sabotagepoging heeft plaatsgevonden.
0: Sinds enkele dagen was de Duitse politie bezig met een klopjacht. Drie Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard. Dat kost in totaal 4 mensen hun baan. In Valkenburg is Bocktails failliet, een cocktail- en tapasbar met 2 werknemers. In Echt is TLA BV failliet gegaan. Een bedrijf dat zich onder meer met sloop- en asbestsanering bezighield. 2 mensen stonden daar op de loonlijst. In Maastricht is het doek gevallen voor vloerencentrum De Poort. Dat bedrijf had geen mensen in dienst. En het inmiddels beruchte tunneltje in Gronsveld heeft het zoveelste slachtoffer gemaakt. Deze keer heeft een bestelbus van Coolblue zich daar klem gereden. Niemand raakte gewond, maar de bus is flink beschadigd. De maximale hoogte in het tunneltje onder de A2 is 2,50 meter. Ondanks opvallende markeringen en waarschuwingsborden gaat het daar regelmatig mis met bestelwagens.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen begint zo de uitvaart van de overleden koning Harald. Staatshoofden en royals uit de hele wereld zijn erbij. Onder wie koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen na aanvallen van de VS en Iran. Een vat ruwe Brentolie was vanochtend meer dan $100. Aan de pomp is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine inmiddels €2,72. Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen enkele minuten uitverkocht, meldt er evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, maar ook zon. Het waait stevig bij een graad of 19.
3: Hi.
4: Zet de zomer aan. Hier hoor je de hit.

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht.

0: diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Hakon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De politie heeft gisteravond een gebied rond het San Damiano-pad in Venray afgezet vanwege bedreigingen door een persoon met verward gedrag. Omwonenden moesten binnenblijven en diverse straten werden afgesloten. De politie wist contact te krijgen met de persoon, die daarna is overgedragen aan hulpverleners. Na ongeveer een uur werden de afzettingen opgeheven. In Limburg zijn in de eerste helft van dit jaar 24 explosies geregistreerd bij woningen, bedrijven en voertuigen. Dat zijn er 5 meer dan een jaar daarvoor. Limburg kent daarmee de sterkste stijging van alle provincies. Landelijk daalde het aantal explosies juist fors, van 705 naar 581. Limburg is overigens niet de provincie met de meeste explosies. In Limburg rijden vandaag geen treinen van NS en Arriva vanwege de landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs er aan het werk gaan. Deze buschauffeur stond vanochtend in ieder geval op het station van Sittard toch op reizigers te wachten.
1: Ik ben niet aangesloten bij de bond, dus ik krijg het ook niet betaald. En als ik stilsta, dan krijg je niks betaald. Dan, dat gaat niet. Ik geloof ook dat er niemand komt. Ik denk ook dat de school allemaal zegt, blijf maar allemaal thuis. Dat heb ik gisteren al eens gehoord. Dat iedereen geadviseerd heeft, neem maar een verlofdag, maar blijf maar thuis. Maar goed, ik krijg betaald als ik werk. En als ik niet werk, krijg ik niet betaald.
0: Ja, buurtbussen rijden wel allemaal, omdat die met vrijwilligers werken. De staking duurt tot middernacht en is gericht tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Eckelrade komt een kleinschalige opvang voor maximaal 14 jongeren tussen de 15 en 18 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Ze hebben een verblijfstatus en krijgen dag en nacht begeleiding van jeugdzorgorganisatie Sonag. De opvang komt in een voormalig pand van Talent en moet eind dit jaar opengaan. Voor omwonenden komt er ook nog een informatiebijeenkomst.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen begint zo de uitvaart van de overleden koning Harald. Staatshoofden en royals uit de hele wereld zijn erbij. Onder wie koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen na aanvallen van de VS en Iran. Een vat ruwe Brentolie was vanochtend meer dan $100. Aan de pomp is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine inmiddels €2,72. Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen enkele minuten uitverkocht, meldt er evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, maar ook zon, twaait stevig bij een graad of 19.
3: Een fantastische zomer. Omroep Horst aan de Maas.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Start tot finish is vakgeraakt.

0: Garage Maasos, de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 24-uur-staking heeft niet alle openbaar vervoer platgelegd. In Sittard rijdt een deel van de bussen nog. Bij de voor zwaar verkeer verboden Kelpelbrug is gisteren opnieuw een hoogteportaal geramd door een te hoge vrachtwagen. Het ging een tijd goed, nu worden weer verkeersregelaars ingezet. En vanmiddag krijgt Fred H. zijn straf te horen. De muzikant heeft zich jarenlang bezig gehouden met kinderporno.
1: Een zomer om nooit te vergeten.
2: Middagvitaminen.

Overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: Vitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in.

0: vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Borst aan de Maas, midden in de regio. Wow.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 24-uur-staking heeft niet alle openbaar vervoer platgelegd. In Sittard rijdt een deel van de bussen nog. Bij de voor zwaar verkeer verboden Kelpelbrug is gisteren opnieuw een hoogteportaal geramd door een te hoge vrachtwagen. Het ging een tijd goed, nu worden weer verkeersregelaars ingezet. En vanmiddag krijgt Fred H. zijn straf te horen. De muzikant heeft zich jarenlang bezig gehouden met kinderporno.
1: Een zomer om nooit te vergeten.
2: Middagvitaminen.

Vogelt Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
5: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
4: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
6: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction

0: Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer, een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 24-uur-staking heeft niet alle openbaar vervoer platgelegd. In Sittard rijdt een deel van de bussen nog. Bij de voor zwaar verkeer verboden Kelpelbrug is gisteren opnieuw een hoogteportaal geramd door een te hoge vrachtwagen. Het ging een tijd goed, nu worden weer verkeersregelaars ingezet. En vanmiddag krijgt Fred H. zijn straf te horen. De muzikant heeft zich jarenlang beziggehouden met kinderporno.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een basisschool in Overasselt zijn meerdere verstopte wapens gevonden. Wat voor wapens is niet bekendgemaakt? Vermoedelijk hebben ze te maken met de schietpartij vorige week in het dorp niet ver van Nijmegen. In Noorwegen is afscheid genomen van de overleden koning Harald. De kist kwam een uur geleden aan bij het koninklijk mausoleum. Bij de uitvaart waren staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld aanwezig. En Dick Advocaat gaat verder als bondscoach van Curaçao. De bond en de trainer van 78 zijn het eens over een contract voor een jaar. Het is volgens de bond goed voor de continuïteit, stabiliteit en rust rondom het nationale team. Het weer, nog altijd buien, tussendoor ook zon. Het is een graad of 18. Morgen zo goed als droog en een graadje warmer.
2: Jouw dagelijkse portie middagvitaminen.

0: De grootste hits. En nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitamine.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft

0: bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Fred H. is veroordeeld tot een celstraf voor kinderporno. Een deel van de straf is voorwaardelijk. Door aftrek van zijn voorarrest hoeft de voormalige bassist van de Heideroosjes niet meer de cel in. De 24-uur-staking heeft niet alle openbaar vervoer platgelegd. In Sittard rijdt een deel van de bussen nog. En twee nepagenten die in België een man hadden opgelicht en beroofd, zijn gisteren betrapt in Kelpen-Oler. In hun auto lagen bankpassen en andere spullen van hun slachtoffer.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van snelweg A12. Ze krijgen een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De blokkade was gevaarlijk, zegt de rechtbank, en hulpdiensten werden gehinderd. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Met het luiden van de klokken kwam er een eind aan de periode van rouw. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. Het contract is verlengd tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK voetbal. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws, weer en muziek. Horst aan de Maas nu houdt je op de hoogte.
1: Cover my truck.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Fred H. is veroordeeld tot een celstraf voor kinderporno. Een deel van de straf is voorwaardelijk. Door aftrek van zijn voorarrest hoeft de voormalige bassist van de Heideroosjes niet meer de cel in. De 24-uur-staking heeft niet alle openbaar vervoer platgelegd. In Sittard rijdt een deel van de bussen nog. En twee nepagenten die in België een man hadden opgelicht en beroofd, zijn gisteren betrapt in Kelpen-Oler. In hun auto lagen bankpassen en andere spullen van hun slachtoffer.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan subsidie om Europese landen minder afhankelijk te maken van olie en gas uit Rusland worden niet gebruikt. Uit de pot van 300 miljard euro is slechts 55 miljard uitgegeven. De meeste landen hebben geen aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Staatshoofden en zo'n 160.000 Noren waren aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kregen minutenlang applaus. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Ze komen onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 20.
2: Het is zomer! Omroep Horst aan de Maas.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
3: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En er gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
2: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
4: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
2: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
6: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
5: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
6: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
5: Nee hoor, we zijn naar Henk Beauvais Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Beauvais Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie je ook beauvais.nl of

0: Facebook.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

Live. Vanuit het gasthuis zijn hier je muzikale vrienden, Mini en Roel. Welkom bij Podium.

0: Yes, yes, yes. Een hele goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe editie van het programma Podium. Editie 340 van het programma. Op woensdag 9-9-2026, 9 september, is het heerlijk. Een beetje een druilerige dag. Dus toch al bijna echt wel de meteorologische herfst, om dat maar te noemen. Dat begint september al. Dus je merkt het vandaag wel een beetje. Het is net te koud om met een t-shirt alleen boete te komen. Maar er is er iemand in dat altijd trotseert. Het Lea Veil, maar wel een heel groot en mooi hart. En je zit weer aan de andere kant van het mengpaneel. Onze mini Erik van de Munnikov, alias mini Erik. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Ja, dat begon als een mini-applaus.
0: Ja, dat was een mini. Ja, ja, nou, de schuif was een beetje op.
1: Helemaal prima. We zetten hier even in iets wat technische uitdagingen met het begin van de show. Maar we zien toch tot de openingstune gekomen. En hebben ook al een nummer mogen luisteren.
0: Ja, zeker. Absoluut. Dat hebben we gedaan. Ja, over dat leren veel mini. Dat is wel een grapje. Hè? Dat is gewoon een vlees en bloot, toch?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, inderdaad. Ja, afgelopen weekend mini was het Vlaspop weekendje. G was een van de organisatoren. Zeker. Terugkeken we een mooi weekend?
1: Ja, we hebben een prachtig weekend gehad. We hebben geweldig mooi weer gehad. We hebben zeker op de zondag een zeer mooie opkomst gehad. We hebben genoten van veel leuke muziek, mooie muziek. En van een klein glesje bier. En het was een prachtig mooi weekend. Een prachtig mooi festival. Ja, en dat is toch mooi om er alle mensen door de deur op samen te brengen. Op toch wel een van de mooiste locaties van de Melders.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben er ook geweest. Het zorgt echt heel erg chic goed. Het was allemaal die lampjes, voor alles wat donkerder wordt. Dat is een mooi plekje in Meldersloos, het Vlasfan, waar het afgelopen weekend waar. Wat nou recent is, is onze showmini. En dat is een oorlang met van allerlei leuke muziek. Geert, wat nee, je muziek meegenomen. Ik heb een muziek wat dan uit moet komen meegenomen. Maar we begosten in 1977 bij Iggy.
1: Ja, zeker. Ja, en niet alleen bij Iggy, uiteraard ook bij David Bowie. Want de twee mannen zaten toen net in de Berlijnse periode, zoals ze dat ze mooi zeggen. Zij samen een appartement aan de Hauptstraße 154 in Berlijn. Zien er samen bulk wat muziek gaan maken, gaan produceren. En een van de dingen die eruit kwam, waren het album Lust for Life van Iggy Pop. Maar uiteraard ook door mij de openingssingle van dat album. Door de heren samengemaakt en uiteindelijk ook uitgebracht. En toch wel een zeer populair nummer gebleken. En dat is uiteraard niet van niks. Heerlijk om weer een keer terug te huren. 1977 zitten we met het album en de single Lust for Life van Iggy Pop en David Bowie.
0: Ja, dat Tim Mann van Vlees en Bloed is, dat kunnen we wel zeggen. Volgens mij heeft hij nu met de shirt aangezien. We hebben hem een keer in Bel zelf gezien. Ja, dat is ongekend dat hij nog steeds aan de gang is. Ja, heerlijk. Hulde voor Iggy Pop. Ja, Mini, ik ga de show open als je dat goed vindt. Met The Editors, de populaire Britse band uit Birmingham. 2002 is die ze opgericht. En ze hebben heel wat studioalbums al gemaakt. En binnenkort, op 50 dagen precies te zien, op 30 oktober, kunnen het nieuwe album Surface Echo and Sound. Het achtste studioalbum van de Britse band. En in 2022 hij het album ABM. En dat was een beetje een industrieel elektronisch avontuurtje. Ja, wat ik zelf dan ook niet heel erg lekker vond.

0: De band uiteindelijk misschien ook niet, want in 2024 kwamen ze weer in de zomer samen om weer een traditionele bandplaat op te nemen. Tom Smith, de man, alles op basis van akoestische gitaren, dus dat akoestische vibeje en de basis van akoestische muziek, dat huur ik echt wel in dit album. Er zijn twee singles uit, Call It In en The Rush, en dat laatste nummer, dat gaan we zo meteen als openingsplaat hebben van dit oor. En de rest van het album komt over 50 dagen uit. Dus mocht je zoiets hebben van, dit klinkt wel lekker, dan 30 oktober komt het studioalbum van The Editors. Inmiddels zit Feyenoord met 2-0 achter tegen Barcelona. Dat werd ook een moeilijke. Dus we gaan over dit oor misschien een beetje op de hoogte halen. En ik hoop dat het legioen misschien dan ook tussendoor...
1: De radio aanzet.
0: Ja, dat is die nou. Lekker op de radio, dan hebben we toch in ieder geval lekkere muziek. Dat allemaal gezag, Mini. Als je dan nog wat wil toevoegen, en anders net, dan gaan we lekker beginnen.
1: Nee, we gaan lekker beginnen.
0: Dan gaan we beginnen. Beste luisteraars, nogmaals, hartelijk welkom. Editie 340 van het programma Podium. Live vanuit het Gasthuis. Omroep Horst de Maas. Daar gaan we. Vamos. Vamos.

0: Ja, heerlijke onbekende muziek van Jade Joyce, een opkomende Amerikaanse singer-songwriter. Ze is nog maar 21 jaar en heeft onlangs haar eerste single uitgebracht, Cigarettes. We zien hier bij het podium al vaker van onbekende muziek, maar ik kan me niet herinneren dat u ooit een keer de eerste single van een nieuwe artiest hebben gedraaid. Dit nog maar net vers van de pers was, maar ja, deze keer dus wel. Jade Joyce is zijn naam. Er is natuurlijk dan ook nog niet heel veel van te vingen van de beste dame. Maar ja, zoals je het hoort, ze heeft een heerlijke stem. En ja, een heerlijke groove in de muziek zitten. Het kabbelt lekker een beetje voort. Er zit een lekker beetje twist in.
1: Ja, zeker.
0: Dus erg lekker muziek. En ik denk dat we nog wel veel meer van haar gaan huren. En ja, ook wel hier bij het podium nog een keer vaker wat gaan draaien van haar.
1: Ja, ik sluit de Popular Mini de jingle te zeggen. Want het is splinter aan die muziek. En dat moet natuurlijk dan wel even...
0: Zeker.

0: het was eigenlijk tijd. Maar ik moet de jingle aan gaan passen. Want dat was zeker de splinternieuwe, super dikke, ultra vette nieuwe muziekrubriek. U hoorde het net met Joyce. Was het toch?
1: Jade Joyce.
0: Jade Joyce.
1: Ja, je schreef het nog weg aan, anders. Maar dat, als mensen het op willen zoeken, dan gaan we het toch maar even zeggen. Dan is het J-A-I-D. Dus dat is Jade. En dan Joyce is met J-O.

0: O-I-C-E. Dus totaal anders dan dat je zou verwachten. Maar ja, als je erop door gaat zoeken, dan gaat het zeker vingen. En anders zoekt hij gewoon op het nummer Cigarettes. En dan komt het ook vanzelf bij
1: je
0: goed.
1: Ja, als je erop zoekt, dan krijg je hem denk ik wat anders. Maar goed.
0: Ja, nou, dat klinkt.
1: Ja, dat is wel. Mini van de Tour. Ja, ik denk dat kaartjes ondertussen wel haast binnen zie. Want begin volgend jaar gaan we erin. We gaan naar Yellow Stalens. Die hebben we wel eens dukker gedraaid in het programma. Antwerpse rapper en producer. En het zijn twee albums zetten uitgebracht. Die je geweldig vindt, qua naam tenminste. Ja. Marcel en het magnetisme van de Goot in 2021. En Benny en de banaliteit van ons bestaan. Ik val er has over, maar 2024 kwam het tweede album Benny en de banaliteit van ons bestaan. Ja, heerlijk. Ik ben een beetje in de Young Yellow, want zo is zijn artiestennaam, Young Yellow. Een beetje in de Young Yellow, dingen blijven hangen.
0: Ja, loop, ik vat het geen bloed. Ja, de loop. Ja.
1: Dus ik heb dit weekend, deze week op de fiets, elke dag een beetje hier in de kop zo beneden. Want dan ben ik de gaan zitten die Antwerpse rabbit luisteren. Ik vind het echt super vet. En hoe meer ik het luister, hoe vetter ik het vind. En ik ben heel beneden om volgend jaar live te zien. We gaan naar dat eerste album, Marcel en het magnetisme van de Goot. Ja, prachtige namen. Het nummer Waanzin. En dat is een beetje een minder leuk nummer. Een beetje rauw en pijnlijk eerbeeld van een toxische en ziekelijke liefdesrelatie. In een beetje fout. Het is Ian de Man, dus Marcel, want dat is eigenlijk een beetje het hoofdpersoon van het album. Dit probeert eigenlijk te zorgen dat, ondanks dat iemand zijn aandacht eigenlijk helemaal niet wil, het toch een beetje de redder van een relatie te speulen. En de climax zit erin dat het uiteindelijk toch op vreemd gewoon uitgeert. En je moet het zelfs maar zuren, want dat is hele mooie teksten. Het is allemaal best wel hard wat de nummer, wat we allemaal over hier. Het gaat over veel Ierland van de samenleving.
0: Ja, het is rauwe songteksten.
1: Ja, rauwe songteksten, maar wel des te lekkerder dat ze binnenkomen. Vooral dan met dat Antwerps dialect een beetje erdoorheen. Ja, het komt echt binnen als met een grote mokerslaag. En ik vind het een super vette muziek, Mini. En we gaan helemaal te lang al de hoeren. Want dat is waanzin. En dat is dit nummer. Young Yellow, hey, bij Podium, Omroep Horst aan de Maas. Dit is lekker Antwerpse rap.

0: Ja, heerlijke muziek, nieuwe muziek van de surfrockband Sunroom uit Zuid-Californië. Opgericht in 2020. Het idee voor de band kwam in de COVID-periode toen frontman Luke Esgain in de quarantaine zat. Ja, hij verzamelde wat vrienden en bandleden uit iedere band waarin hij zat. En daarmee was het ontstaan van Sunroom, de nieuwe band, een feit. Ja, de band die bouwde in de beginjaren vooral bekendheid op via social media. En in het bijzonder TikTok, waar ze heel veel hits mee hebben gescoord. En in de jaren daarna mochten ze op zowel Amerikaanse als Europese tour in het veurprogramma van de band Inhaler. Ja, en daarmee zijn ze toch wel meer en meer bekend geworden bij een groter publiek. En ja, ze zien toch ook wel goed in het maken van singeltjes en EP's. Echt een gans volwaardig album is er nog niet gekomen. Kan uiteraard nog wel komen. En de teller zit dit jaar alweer op 92 singles. En één van die 92 singles kwam 2,5 week geleden. En dat was het nummer wat we net hoorden, nummer Annie.
1: Ja, heerlijk. Lekker. Lekker rauw. Ik vond het echt een hele vette
0: band. Rauwe tour vandaag.
1: Ja, zeker. Een beetje de rauwe tour. In het begin begonnen ze een beetje Youngblood. In het begin zeiden we dat nog.
0: Ja.
1: Maar Mien, ik heb nog ander groot nieuws. Want we hebben een weerzien met een bandje. En die staat nou klaar met de nieuwe rubriek van de rock'n'roll.
0: Zeker.

0: ik kan me nog herinneren, vorig jaar, Bospop.
1: Zeker.
0: Daar waren ze.
2: De opener.
0: Ja, Dirty Honey hebben we het over, hè?
1: Ja, zeker.
0: En
1: ja.
0: Geert ze weer afgestoft en meegenomen. Dus we gaan ze weer een keer in de rock en roll draaien. Ja, en dan ben ik heel erg blij om. Ja.
2: Ja, volgens mij was het weer even geleden dat we ze hebben gedraaid. Ja, dus we gooien weer een keer dit album, het openingsalbum, het debuutalbum van de band mee te nemen. Het gelijknamige, het titelloze debuutalbum Dirty Honey. Ja, het gaat uiteraard allemaal om zanger en liedjeschrijver Mark LaBelle. Samen met John Notto, de gitarist, de band op het gebouwd, vernoemt niks. Justin Smolian, de bassist, is er nog bijgekomen. En uiteraard hebben ze ook een drummer nodig. En dat is Corey Coverstone. Samen precies in 2017 de band Dirty Honey geworden. En met een titelloze debuut-EP bestonden ze de Amerikaanse hitlijsten. Het hoogtepunt daarbij was toch wel de single When I'm Gone. Nog steeds een van de grootste singles. En daarmee was Dirty Honey de eerste tot nu toe nog enige onafhankelijke, dus niet door een platenmaatschappij gecontracteerde band die aan de topplek van de Billboard Mainstream Rock Songs is gekomen. Dus daar hebben ze nog wel steeds heel erg goed voor elkaar. Ja, en 2 jaar later verscheen dan ook dat debuutalbum. Ja, en dat is toch wel een heerlijk album geworden. Ik vind het sowieso ook wel een heel erg vette hoes met dat toch wel leuke logo van de heren van Dirty Honey. En dat album, zoals ik zei, titelloos debuutalbum. Daar staat onder andere een ode aan hun eigen stad Californië met het nummer California Dreaming. En dat is tevens ook de mini-rockerol van deze week.
0: En dat is geen cover van de Mamas en de Papas. Hè?
2: Het is niet het geval. Het is een volledig originele single van Dirty Honey. En vandaag omgeroepen tot de mini-rockerol. We gaan er lekker naar luisteren. Hier is Dirty Honey met California Dream.

Ja, heerlijk dat geweld van Dirty Honey, de rockero van deze week. California Dreaming, van het debuutalbum, het titeloze album Dirty Honey.

voor de mensen die dachten dat ze klaar waren met de splinternieuwe, superdikke, ultravette nieuwe muziekrubriek. Die hebben het fijn fout, want we hebben nou een muziek. Tenminste, dat heb ik meegenomen. Dat is Zonne, dat is nog geen week oud. Daar zit het silefijntje nog op. Gerukt het plastic nog van het silefijntje wat er net af is. Het is splinternieuwe muziek. En het is ook wel een leuk verhaal, want het is GJ, gaan we heen. Dus G-E-E-J, J-A-Y. Het is een Britse soulful duo uit Londen. En dat is wel leuk, want ze waren allebei barista. Gina Jane, haar naam dus G. En multi-instrumentalist en producer Jacob Lobo. En dat is Jay-Z naam, dus G-J. En ze waren allebei barista in een muziekcafeetje. En daar ontmoeten ze dus elkaar als collega's. En er hongen van allerlei muziekinstrumenten, maar er stond een piano. En ze waren een beetje van, ja, kun je wat spelen? Ja, ik kan wel een beetje piano spelen. En zo ging het een beetje op en neer. En dat bleek wat te klikken. En na het werk gingen ze wat nummers met elkaar uitwisselen. En dan letterlijk via telefoon, maar ook op het piano-orgel klankding. En er stond een goeie muzikale partnerschap in dat café. En uiteindelijk zien ze zover dat ze samen gaan werken als met soul, jazz, hop, pop, hip-hop duo, moet je hem te zeggen. En dit duo, dat bleek wel erg goeie klik, want ze hebben nou een paar EP's uit en splinternieuwe muziek. En het nummer heet I'm Am Human. En het is een beetje, wat is het, soulful. Ja, je zit zo meteen wel huren, een beetje lekker soulful. Hier de mooie stem van Gina Jane eroverin. Dus het is muziek wat ons heel erg aan het hart stiert. En dus is hij van, dat moet mij naar podium. En daarom is het nou te belusteren. Bij Omroep Hossema's heeft weer het programma I Am Human, GJ. Hey.

0: don't want to believe in something that walks like sunshine and talks like thunder. Ja, dat zijn krachtige teksten van de band Vant. V-A-N-T. En het onder leiding de Britse indie rockband. Een beetje garage rock is het denk ik wel. Onder leiding van Matty Vant. En dat is zijn achternaam. En daar hebben ze gewoon hoofdletters van gemaakt. Dus dat is Van de Munnekoff. Zou je toch kunnen als geen band begint mini. Dus,
1: ja, ja, daar weet ik niet of dat nou meer geschikte veel is.
0: Nee, oké, maar het is wel een veelbeeld. Dus ja, dat klopt. In 2014 zijn ze opgericht in Londen door Matty Vant dus. En ja, dit is een nummer uit 2017. En dat heet, even kieken, want nou ben ik heel even van mijn apropos. Talks Like Thunder. En dat giert destijds al over alle spanningen. Vooral in de politieke sfeer. Grote wereldleiders die tegenover elkaar staan. En helaas is dat nog steeds zo. Dus we zien 9 jaar weer en dat is nog altijd even grote shit, sorry, om het zo maar te zeggen. Ja, het is een band die heel veel met politieke dingen strijden, geladen afscheidssignalen wil uitschrijven, zeg maar, naar politieke leiders. En vooral op politiek vlak, zeg maar, Lotte Huren, de band Vant. Ja, lekker. Even terug te storen. We gaan naar iets positievere sferen, mini, gaan we naartoe, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. We gaan naar de mini-rankingrubriek. Hey!

0: Ja, want zoals we toch wel van de reggae gewend zien, worden er vaak wat positievere teksten geschreven, ook wel maatschappijkritisch, maar vaak wel met een twist om er toch enige vrolijkheid in te brengen en ja, toch een bepaalde sfeer te creëren die past bij de reggae muziek. Het gaat vandaag door met een artiest uit West-Londen, Kiko Bunn heet die. Hij heeft zijn roots in Panama en in Italië, maar is zelf geboren in Londen en daar ook opgegroeid. Hij is geïnspireerd door onder andere UB40 en is nu door de reggae scene ingerold. Ja, en hij kwam vuur in zijn carrière al heel snel in beeld bij het befaamde Island Record label. En dat is niet het kleinste label, dat is een label dat is in Jamaica gesitueerd. En dat is een label dat heet onder andere U2, The Killers. Maar voornamelijk uiteraard ook Bob Marley vroeger op naam gehad. Dus dat is best wel een prestigieus label om bij te zitten.
1: Ja, ja.
0: Ja, van nu toe zien ze toch die carrière van Kiko Bunn op gaan bouwen. En dat deze met wat singeltjes maken, af en toe een album en zeker ook een EP. En dat was de eerste EP. Het was in 2018 de EP The Clubs. En dat deed toch wel heel erg goed. Er stonden 40 heerlijke reggae nummers op. En een van die heerlijke reggae nummers is ook uitgegroeid tot een van die grootste en bekendste nummers van Kiko. En dat is het nummer Stay Blessed. Lekker, lief gezegend, letterlijk vertaald. En toch wel weer een positieve draai aan de wereld zoals die is. En dat we toch beter moeten gaan doen als samenleving. Maar blijf wel alsjeblieft gezegend. Daar heeft Kiko Bunn een heerlijke reggae tune van gemaakt. En dit is niet voor niks dan ook deze week de reggae tune van de week.
1: We zitten niet bij de reggae revival, hè?
0: Nee.
1: Motten dat is Jamaicaans voor zich per se?
0: Nou, of volgens mij niet per se. Maar dit is wel een bepaalde... Kiko Bunn is net zo... De reggae revival in best wel een moderne twist gezet. Okay, we spraken van uptempo, een beetje meer richting rap. En Kiko Bunn, zo de reggae-kuren, is toch wel net een andere, ook wel andere reggae-tiest.
1: Ja. Dus, oké, we hebben het geleerd.
0: We gaan er lekker naar luisteren. Hier is Kiko Bunn met het nummer Stay Blessed.

0: Namens Kiko Pun excuseer ik me heel af en toe voor het taalgebruik wat in dit nummer voorkomt. Maar het is wel heel erg lekker reggae en ook alweer een speciale soort reggae wat we zojuist hoorden. Kiko Pun met het nummer Stay Blessed. Goed, van de EP The Clubs. En dan zaten we in 2018 toen deze EP uitkwam en ook deze single van Kiko Pun.
1: Ja, ik vond het echt een superleuk nummer.
0: Super,
1: ja, heerlijk. Ja. Lekker. Kiko Pun, ja, ik ga hem eens dukker bekijken. Ja, mochten dit weekend weer zien, benaderd een aantal weken terug Vanuit Velden, andere kant van de Maas. De dorpsfeesten die werden ook georganiseerd. En als we benaderd werden, ja, dan maken we zeker wat reclame als je dat hier wilt. Dan zien we je echt in de beroepste ver. Komend weekend, 11 tot en met 13 september 2026, de 47e editie. En komende vrijdag is er een hele grote XXL après-ski kantus. We kunnen nog in, dus inclusief beer en alles erbij. 8:30 begint het tot 10:30 en daarnaast de tent. Volgens mij even een paar uur open met een dikke afterparty. En op zaterdag kunnen we genieten van het afscheid. Waarschijnlijk voor misschien heel lang een team, misschien wel voor altijd, van de stoere patsers. Want zij hebben Velden uitgezocht als laatste plek waar ze nog voorlopig gaan spelen. En ja, het is volgens mij een afscheid zonder datum. Dus we weten niet wanneer ze terugkomen of ze überhaupt terugkomen. Dus ja, er moet eigenlijk bezig. 12 september in de Vierstand in Velden. We zien de kaarten voor en om 8 uur begint dat. Dus als je dit weekend nog iets hebt van ja, ga je lekker de Maas over. Ze hebben alles geregeld, kunnen ook goed met ver weer terug s'nachts. Dus daar is al wel aan gedacht. Dus ga dit weekend echt lekker naar Velden, mocht je er interesse in hebben. Ja, Mimi, ja. Dan de rest osnacht om de show langzaam af te kondigen. Volgende week zien we er natuurlijk weer. De week erop zien we er niet. Ja. Ene keer niet, dus dan moeten we dat één woensdag zondag.
0: Je hebt zowaar vakantie in het vroegzicht.
1: Ja, ik moet nog 2 dagen werken en vakantie. Ja, lekker.
0: Oh,
1: ja, lekker,
0: heerlijk.
1: Lekker.

0: Ja, nou zomer. Volop winter, of zo, volop herfst allag. Maar ja, we gaan de show afkondigen, want dit heeft allemaal niks te maken met mij. Dit gaat de muziek hier. En dan zien we volgende week om 7 uur, zien we er weer voor O Beste Luisteraar. Mini, bedankt.
1: Jij ook wel bedankt.
0: Ja, en luisteraars, geen natuurlijk bedankt voor het luisteren. Editie 340 was dit. We willen nog Michael Jackson draaien, dat gaan we niet meer halen. Dus we hebben nog 20 seconden. En die probeer ik een beetje vol te lullen.
1: Mocht je het programma nog een keer terug willen luisteren, ga dan naar www.omroephorstandemaas.nl/radio. En dan kunnen alle shows terugzien en terug luisteren.
0: Dan gaan we weer eruit. En namens ons een hele fijne woensdag. Aiwa.
2: Jongens, je krijgt de groeten van Sigal op de Melse. Haldoa.
3: Podium luister je iedere dag. Dit programma is terug te luisteren via onze website. Omroephorstandemaas.nl.
4: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
7: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
6: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
8: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Nooren en buitenlandse toeristen.
6: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: avond door. Dit is At Eight.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloks Media maak je je boodschap.

0: leiderschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
4: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
3: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine. Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf.

0: bouwen aan kwaliteit.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
3: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
2: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
4: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
2: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: lantaarn. Het asfalt blinkt, land met stilte. Overgroot, dan hoor ik een stem, meisje dat zingt. Dan praat ze met hem, gewone woorden, lang niet zo mooi als net toen ze zong. Ik even niet wist wat ik hoorde, vraag maar één ding, kom meisje zing.
1: Zing,
0: laat niks hier onbezongen.
1: Zing, zing,
0: het allerhoogste woord voor treurige huizen.

laat jou niet het land verwarmen, dan zingen we mee. Het grootste koor, de stad, het dorp, ligt in jouw arm. Zing voor iedereen en de wereld draait door.

0: lekker bij weg te dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne.

heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: echte dromen.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersovertredingen.

0: overlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en